daar sal antree en wat die wedstrijd vir ons hier in Oenskou sal laat neem. En terwyl ek so praat, verdwyn alles ook weer op die skerms. So, ons kyk gewoon net weer, as ons by daardie span kan uitkom. Want het is nogal interessant, dat ons baie meer aanvallend in hierdie wedstrijd gaan speel. En die span wat hier vandag as oorwinnaar van die veld gaan stap, die gaan natuurlijk een baie goeie kans hee om deur te drink. Suid-Afrika moet wen om te kan deurgaan na die ronde van 32, want ons doel gemiddeld is nie so goed as ons moet staat maak op daardie ander 8 spanne wat in die derde posities gaan eindig nie. Maar Ranwan Williams, die is daar, Madiba, Mbukazi, Mudau en Okon, hulle is die verdedigers, en dan het ons vir Mbata en Sitole, goed om hom terug te hier met die nummer 13 op die rug, en dan baie aanvallende Osman Apollos, Rebohile Mofokeng en Maseku Tapelo Maseku met Evidence Makgopa, wat dan heel voor die slaankrag sal moet verleen in hierdie kragmeting. Ons kyk gewoon na hoe dit daar uitsien. Daar is een hele paar veranderinge aan die span van Suid-Korea, want dit is Kim, natuurlijk Sing-Yu, wat in die doelhok is. Hulle het een 3-4-1-2 situasie, maar ook 3-4-3, as jy so daarna wil kyk. Redelijk gelaai in die middelveld, maar hulle kan weerskante toe verdedig en aanval, en het geweldig baie spoed hierdie span. Hulle is een van die spanne wat die voorlopers is, indien nie die voorloper is nie, van spoed op die veld, en die kilometer hier by 1,4 gestaan teenoor Suid-Afrika, wat amper die stadigste was, maar dit so bykie opgetel het teen Tsjechië. Maar dis Giyuk, Inbjom, en ook Pek Siong, wat hier die 3 uitmaak, en dan gaan ons voor en toe waar een mens moet gaan kyk na Lee Kang-in en ook Yin Yong-gi en Hichan wat aangetree daar. So julle sal hoor dat Sing nog nie daar is nie. Mense wil so graag vir hom in aksie sien vir Son, en hy het so een ongelooflike rekord wat hy deur sy loopbaan met saamgebring het, dat een mens sy aanvallende spel graag sal wil sien. Hy word al so, so in die tweede asem genoem, wil ek nou amper sê, van Messi of Ronaldo, maar dit is dan die spanne wat hier op die veld teen mekaar gaan kragte meet, en ek dink Suid-Afrika, die het een baie goeie kans om in hierdie kragmeting, as hulle vroege doel aanteken, druk op Suid-Korea te plaas.

Oh, vrolijk, gelukkig en vrolijk. Kom zo met alles, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een Moses. Ik kan het lu, een Moses mo om ti, ik heb een kan, ik heb een Moses. Ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan, ik heb een kan

Môre Bongozi, ek was aan XKFM. Ja, joint het daar met Maltin Edberg. Dan wat joint, kom ek met, ga ek net toe, radio XKFM. Ek was aan, joint het daar met Maltin Edberg.

0: En om dit maar 15 is FM, die om dit soepa, die duur nog was een goede om kwijt om te doen. Kan ik een koop programma Amor zijn in Bafas. Dit mag wel een versie met jou is FM.
1: Yen ire amako 58 minute jinge kwa xka fm ki atano cha kara khate ya akhir ya detamia de teo jao morsani ku tswa to se tuan cham de flich nonge no ti marat berhong ke ke khavana ga u e kao anta ha tsama yen ire am de ku go toki morsani ka gwe atakhwana tswa kara tuire am no teo khwedam bore te ke ke sha

Dis die Beach Boys met Surfin' USA en voor het Elvis Presley's Return to Sender. Ek wil gewoon groot gunsteling met jou deel van Neil Diamond. Jy ken hom baie goed.

This, the OJ's met used to be my girl, Lou Rawls, wat daar, die onmiskenbare stem van hom. You'll never find another love like mine. En dan soos ek beloof het, The Temptations met Papa Was a Rolling Stone. Ek groet jou vanavond met een van my gunsteling liedjies. Hierin is getiteld Daddy, Don't You Walk So Fast. Van my soepijne slabbert, kyk mooi na jouself. Tot volgende Saterdagavond.

0: Kappetyd met RSG. Dis die een.
1: Ag Reggie, Jaco, ons kit lekker warm vanavond hier so, want het is bitter koud. Maar ag, dankie vir die great show.
2: So is so, ek vraag asseblief dat jy vir my kan speel Wendy Oldfield in die Wilderness Bunch, Siliki, A Reminder to the World. Asseblief toch Reggie, lekker aan vir julle allemaal.
3: Goeie naam, oom Reggie, my naam is Shriek en ek is 8 jaar oud. En ik luister elke dag op Oop Reggie. Ik is lief van jou, Oop Reggie. Dank je, Oop Reggie.
4: Skirrit met Reggie Philander.
0: Elke vrijdag aand, vanaf 20:09 tot middernacht met my Reggie Philander. Hier op RSG.